Oké, ik heb het ook. En dan komt Jacques Vallier. Change your mind. Die zijn kadom niet aan het doen. Ook mijn goede uit. Maar ook ze... En ook ze gaat doen. Als ze nou mag. Als ze bent tegen ons. En dan ook. Als ze weet. Als ze bent tegen ons. En dan ook. Is vrije. Dat ze dat ze is tegen ons. Hoe deed dat ze. Het Health and Fitness Center. Hoe was zo'n pioe. Je hebt ook een joe. Just doen. Dat joe. Je hebt mijn joe. Je hebt. Je hebt. Je hebt. Je hebt. Je hebt. Je hebt. Dat dat ik heb gehoord. Ik heb geen enige schors. Als ik goed naar zeggen, als je me kennis. Ook in Kiertje, tot hem ook e-voting local dot returning officer at CFNW. Hagen Jinji, Jameson Hamwakos. Zoals ik goed zie, heb ik het in de schermstijl in Skomdanig. En als ik ook heb zoiets nog, ik heb de badge om. In Skomad, right from Janskom, came back Philip Medawas. Again, we zouden het zien, maar ik heb Cheryl Apache, Kobo, Sumak, Mikkelsen Higan. Ik heb Caroline Boveng, Hagen, nog steeds. Kwam je zo goed op je zin, maar nou is het weer met hem ook het zet. Je bent nu als creeprock at cbc.ca. Misschien zou je hem nog een keer, als je nu kunt missen, dat je gaat doen, dat je niet, Terrence Duff.

我这个说还跟我这个别买关机是呀你们是几十个关机是怎么的能背个这几十个数啊没关系不能比什么是高个这个啊你说什么的能比你是能够到时间的就是有的算我们这次买个我这个个人那个这个的我为他妈的这个不会打个那个得打我这个我一直在这个给我Ik heb een optie genoeg, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon. Ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik heb een debatsmoon, ik Now do still high heads, Bob and Bayonio. We got Jenny Benitez, Bithao Junio. Get back Bertie Wapachi, I'm going to be better again. I agree with you, I'm going to get you. Udehwasa.